0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij mij zo moet verrein?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Dat is een fancy dame van die klap op pad naar jou toe.

eentje en ik wees hoe was die kou. Hier boe een one langs mij in Hannoverstraat. Die komma dromen klap daar in Hannoverstraat.

0: McGillis. Kelly McGillis wat daar teen oor Tom Cruise. Val Kilmer het ook gespeel. Baie Val Kilmer was ook daar in die fliek gewees, ne? Okay, ek verbeel my, ek kan sing. Remember, I told you, ek het gedink, hierdie man is al oorlede, maar toe nou nie, hierdie man, Clarence Carter, hy is in die ouderdom van 90 jaar, is hy daar nou toe, in die week, ook op die 13e mei, ne? As ek het nie mis het nie, Clarence Carter, in die ouderdom van 90 jaar, en het jy geweet, hy was ook blind gewees, ne? Ja, ne, so, hy val daar, wat was die ander ouse naam, wat ook blind was, en ook so mooi muziek gemaakt het, en klavier gespeel het, en al daar goed, maar in elk geval, hier is muziek van Clarence Carter, met Patches, geniet hierdie eniekie, en dit is daar nou, All in Honor of the Late Clarence Carter.
1: I was born and raised in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so raggedy that folks used to call me Patches.

0: That is why I tune in every Monday evening between 10 and 12 midnight, right here on Eating FM. Eating Chase with Castro Leholo for the cool in you.
1: Hey, John, is er over week? Ik heb R250 voor mijn kinderse kostblikken nodig.
2: Money worry niet, mijn ou. Probeer cash advance op e-wallet.
1: Dat is een contantvoorschot op e-wallet.
2: Net zo, krijg je nog iets vanaf R50 zonder rente. Net een klein eenmalige fooi. WhatsApp hi naar 087-392-5538 en volg je stappen.
1: Dank je, John. Ik klink van mij naar blinkplan.
3: Blij in die spel. Doen aanzoek voor cash advance met die nieuwe alles in jen e-wallet. FNB. Help verander alles. Bees en feesgeld. Cash advance is onderhevig aan bekostigbaarheidscriteria. FNB, een afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde verschaffer van financiële diensten en krediet.

we're back with some Gypsy Kings in the background. Die luisteraars my mooi gehelp daar. So, Rodney sê, die ander blinde sanger wat jy nou soek, is Ray Charles natuurlijk. Ja, baie dankie daar, Rodney. Dan het ons ook nog ander gehad. Nee, Stevie Wonder is met ons nog. Andrea Bocelli is met ons. Ook Jose Feliciano, Doc Watson en Ronnie Mills have trailblazers who dominated bluegrass, folk and country music respectively. Dat is wonderlijk, nee. Dat is daar baie wonderlijk. Die talent wat die mens het, ongeacht van hulle beperkings wat hulle het, nee.

0: is aan die Lena wat die so praat. My suster se huis het dak het ook afgewaimeld in Donkersberg. En hulle sit nou met nat klere, nat komberse en ja, so ons vra net is daar mense is wat hulle kan help om vir hulle ook kos te gaan gee en probeer om vir hulle droë bedde goed en klere te kry die Lavinia. Baie dankie.
1: Ja, sê asseblief reik uit daar na Jonkersberg, Maria Pietersen, die telefoonnummer vir Maria Pietersen, 062-493-823. Ek herhaal, Maria Pietersen in Jonkersberg, wat hulp nodig het, 062-493-823. Daar is hy. Kom ons, let's just see, is iemand op die lijn, ons laat die een val, ons stel die een op, 1FM, goeiemorgen, goedemorgen.
2: Morgen, Livinia.
1: Morgen, Anna.
2: Ja, baie dankie, vanmorgen kan bij jou hier komen. Ik heb baie gezegd, dat is een baby, voor waar we jaar voor je vader nog vele jaren iets maar. Ik moet hier omkomen, maar ook bij jou, baie dankie voor jou opgeroepen, die op dien zaterdag, wat goed waar die ons pas weer later, nee, goed gaan, baie dankie.
1: Baie dankie, Anna. Hier is Alicia Keys met No One.

0: Side it ain't no silver. Let's see, it's 7:53. You tune into NFM, your voice in paradise. Happy birthday to the class of 86 from George High. It's our 40th. Ja, was ek op die wanneer ek was die date? Ek was 2 jaar later in matriek gewees, ne? So the class of 86, happy 40th anniversary. Let's just see, let's move along.
1: Goeiemôre. Ek wil maar net sê vir Toelie en Dante. Ek praat maar net op hulle dorp toe gaan kom. Want die foon is reg.
0: Daar sê die foon is reg, so asseblief. Hulle wil weet of julle dorp toe kom. Laat weet toch net daar vir die mense. As julle dorp toe gaan kom, ne? Die foon is reg. En die krijg nou mooi... Die mense vra mooi, speel toch net weer onze song. Dis van Silverstaanse mense wat speel toch weer onze song. Want dit is een groot dag daar op die graveyard. Silverstaanse is op een baie oulike plekje nou net. Maar ek weet nie, maar het lyk my die mense al my songs. Is ek een song gevat het en ek het een song nou, laat iemand dit van my hier sit in my tassie. Dan lyk het my iemand kom en hulle krap in my tassie en hulle al het uit en hulle sit op een ander plek. Want ek sou sweer man. Die sonke moes nie weg wees, hy moet die iwers wees, want hy is gesit hier in my plekkie. So I just want to see where is that particular song. In any case, at 8 o'clock it's prayer time with Daniel, then right after prayer time with Daniel, we will be turning it down a bit with a gospel song by Whitney Houston, I Love the Lord, en ek het op sy een van die American Idols het dit gedoen, gesing. Sy het nou ongelukkig nie gewen nie, but she did a stunning job, sy het a goeie job gedoen. Dan daarna is het Who Let the Dogs Out with me, Lady Bambi. En ek weet nou nie, ek moet nou nie die song kry. Ek hoop ek kan Stas' song kan speel. As ek het kry hierso, as iemand dat die verder weggesteek het, nie?

0: Putani baphulaphuli nabathandi be-Eden FM, your voice in paradise. Ningaphoswa kuphulaphula i-African Gospel Show edlala rhoqo ngecawa phakathi kwentsimbi yeshumi elinesibini uyokuma kwintsimbi yokuqala. Ibhexeshwa nguJulia Jack noVuyani Bey. African Gospel Show yenzelwe wena mphulaphuli ungakwazanga ukuya enkonzweni. Wena mphulaphuli ulahlekelelwe ithemba, sizokuvuselela ithemba. I-African Gospel Show ngumculo wokholo.
1: Tweede onderhoud gaan, maar ek moet iets kry om aan te trek. Selfs net R200 sal help.
2: My kind, ons sal 'n plan maak.
3: Meisiekind, ek kan dit vanaf my bank in jou e-wallet betaal. Registreer net gou. WhatsApp haai na 087-392-5538 en volg die stappe.
1: Reg, ek het geregistreer en my PayShap ID bygesit. Baie dankie.
2: Gaan wys hulle my kind.
4: Bly in die spel. Betaal en word betaal vanaf enige bank met die nuwe verbeterde alles-in-een e-wallet. FNB. Help verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.

0: Goedemorgen, Lavinia. Goedemorgen. Lekker om jou zo vroeg op en wakker en opgekikker en opge alles te het. Maar ik wil ook niet daarvan die poppie een goeiemorgen sê. Ek het nog nooit die kans, nie die kans erg, want die poppie dag gesê nie. Ek en Antie Molly, hulle was die dag daar met die sangmiddag. By Antie Poppie, Antie Poppie. Antie Poppie met een mooie dag het, hoor. Ons is baie, baie lief voor onze eie Antie Poppie. Mooie dag, Antie Poppie.
1: En net hierna, dan doen ons die honde. Ons laat die honde uitkom, ne? Hier op Eden FM. U stem in die hart van die paradijs.
2: Ai, goeiemorgen, Lavinia. Lavinia, ek wil net daar. Sy stier dan my brief van Millie. Die Joseph, waar ek my auntie Ina vandag aan peren. En ek is gaan nou op pad. En daarom moet ek my nou sê. Goeie, Lavinia. Mooi dag, weer.
1: Daar sê, bye, bye, bye. Dankie. And now it's time for us to let the dogs out.

Lady Bomb B letting the dogs out on a Saturday morning, and we start off on the 16th of May with and this lady is the eerste liga Beervesne met Arrows tegen Sivanje Kings, dan Thistles tegen Titans, also dan for Superstars tegen Excelsiors, also by Marlena tegen Vito Warriors. Dan beweeg ons aan. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Eerste liga A spel beurtlys. Let's see what's happening. Die 16de Mei, dit is, ja, dit is nog wat ons vandag is. Dis Union Devil tegen Prins Albert, Jaguars tegen Collegians, George tegen Seagulls hier op Oudenico Park, Happy Hearts tegen Riversdale, Eagle Stars tegen Outoarang, en Knysna United tegen Albert Kenya Rangers op Knysna.

Nou, die kustreek ook toe, Eastern Division there. Let's just see what's happening, if anything's happening today. On the 16th of May, it's Young Roses, the Formosa Phoenix, Garden Route and Western Tigers, Alice Philip Heatherlands, Kranshoek Dolphins, the Black Lions, and then NMU, the Blattenburg United. I think I knew that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land when they tell me to say, ooh. Who let the dogs out? Daar het ons genoem, ne? Ons Spring Roses, Glen Roses, Black Lions, Black Birds in Tysonsdorp, Beaufort West en Willow Mall, Ladysmith en Zoa, Calistops en Swings, en dis die eerste liga B-O's spelbeurt, ne? Calistops, Swings, Ladysmith en Zoa, Beaufort West en Willow Mall, Black Birds en Tysonsdorp, Spring Roses en Glen Roses. Ons gaan aan naar die groot mannen toe. Ons gaan hier daar die groot honde te mekaar vandag. Kom eens kijken waar die groot honde vandag te mekaar. En ek wil so graag hierdie, maar soos ek sê, iemand het my liedjie gesteel, man. Iemand het my liedjie gevat en dan op 'n ander plek gaan sit, nee. But anyway, we'll see if the guys can come through, because I would like to play some of your songs today. It's a big one, it's a big one. Of course, die enigste mense wat nou nog nie, oepsie, wat nou nog nie onoorwonne, so hulle sê, nee. Hulle sê, onoorwonne in hierdie liga. Kom ons kyk gou, ons gaan nou kyk. Wie is die onoorwonne span? As ek het nie mis, het jy het my recht stel.

Welcome back, welcome terug. Ons is bezig met onze gezichtblad oomblik. Als je vanochtend bij mij aangehak het, daar in de boodschap geloos het, nou gaan u is een naam. We beginnen jou eerst bij Joyce Hartnick. Good morning, Lady Von B. Have a great day and a weekend. Moving along to Jennifer David. Ja, Jennifer, ja, maar daar een boel bij aan Sophie David. Salam. Ja, als bij Keizer sê, Monies Levine, boet een lekker girl. My washing hang, jy moet een geseende, jy is op je bol, ne? Jy moet een geseende naweek hee. Emily Moshabi sê, good morning, my dear. Antie Molly sê, Monies Lady B, baie dankie. Het my pakkie gekry, het vir jou ouwer. Voor by die bed geloos, mooi naweek. Nou soep waar die ouwer is, die Antie Molly. Dan, Father Chad sê, goeiemorgen, ons soonstraalkie op een sarag oogendlo. Rowling Lavak sê, hartelijk goeiemorgen, Lady Von B. Then also Berenice Campbell says, a very good morning, Lady Von B. Tuned in, wishing all my friends and family a blessed weekend. Cheers to my special day. We receive your birthday wishes also from your family, ne? On the WhatsApp line. Florentia Malka says, goeiemorgen, Lady Lavinia. Patricia Patsy, I see for you. Mr. Smart, Steven Smart Gift. Hartelijk goeiemorgen, buddy, on your Lady Von B. Francis Murphy, a very good morning to you. Rossi, as well, good morning, Lady Von B. Then Jennifer De Vries, hartelijk goeiemorgen aan jou. Moira Bush, goeiemorgen, Lady B. Ingestapt voor je programma. Mooi zondag voor allemaal. Geraldine Hartenberg, ik zie voor jou. Nikki Levendal, good morning. Good morning, yeah. Loud and clear, thank you so much. Brandon Lawrence, ik zie voor jou. We zien ons ook meteen nog plaatjes daar zo. Then, let's see. Also, Melanie Karelsen daar op je reel. De muziekvideo's die van de dag gaan laaien. Galeries, Lindo, ik heb een bompie. I see for you. Auntie Irma, I see for you. Annemarie Goosen, hartelijke goeiemorgen. Then, zo'n plaatjes zien voor jullie daar zo. Daar zo, I see all of you. Daar zijn die klanken daarvan. Ik probeer nog uit te figure wie is dat. Righto. Before we move to our condolences corner, simply red with stars. Well, Tony Bidalaya, what's up, late for the Bidalaya? What's up, late for the Bidalaya? 0605 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0: play for you two in a row. Let's just listen. There's a few voice notes that came through.
1: Goeiemôre, Jolien. Ek wil net 'n versoekie instuur vir die familie die slange wie wat hulle mense aan die dood afgestaan het. Dat is die Stoffels. Stoffels familie en die Joseph familie. Aan Slangevier en dan op Heidelberg, mijn vriend wat gestaan ook zijn leven verloren, Pieter Oktober. Hij is sterkte voor de Oktober families en allemaal wat deel uitmaakt van die familie en dat komt van Kanga van Slangevier. Tot ziens.
0: Ja, zei Baba, je sterkte daar voor jullie woord, sterkte. Right, we the Dianica word.
2: Thank you, you must have a beautiful day. Thank you, you also must have a wonderful day, Jolien.
0: Okay. Let's see, we're ready for your two in a row. As I'm ready for the two in a row. I'm ready for the two in a row. But for the week's answer, no, I'm going to say that I'm going to tell you about the answer. For the week's music riddle, was must from dawn to dusk, from dawn to dusk, I saw the sky, a thunderous voice, but silent fly. Through the darkest days, I will not die. Yes, I cannot be seen by the naked eye. What am I? And the antwoord was a radio wave. Gewees, a radio golf, net. Nou, is het bezig met die tweede rij. Hier is vandag een vars tweede rij. Vandaag is het tweede rij, klink so.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan je helpen in die uitsoerende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
1: VR Market Meets, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okraal Vors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarter Pack for only R84.95 per kilogram. Chicken Braai Packs for only R69.95 per kilogram. All-American Burger Patties for only R84.95 per kilogram. Catering Ham for only R84.95 per kilogram. And Ground Beef and Soya Mince for only R84.95 as stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
2: Righto, I'm back. Sister Essie, ek sien jy het ook daar antwoordkie vir oogend gegooi. Top Gunse antwoord. En dan is hy ook daar een boodskapje geloos op die dansvideokie daar so. Dan stuur die huismense jy boodskap. Hulle vraag, mami vraag, is dit die kind wat so raas? Ja, dit is die kind wat so raas hier in die radio, in die dradeloos, nee. Nou, hier die volgende eniekie is BTS, al die BTS fans, nee. Ek weet, Doreen is ook een BTS fan. En dan hierdie ene keer is aangevraag deur my sister. Nou, ons het altyd vermoed, sy is aangeneem, nee. Nou is ons vermoede bevestig, nee. Want sy soek net hierdie mense op sy muziek. En hierdie mense is van Suid-Korea. En as julle so mooi so na kyk, is haar oogies ook so half na die mense se kant toe. So nou weet ons, nee, sy is miskien reg aangeneem. En daar, van Suid-Korea, BTS se swim.

praat met myself, sê. Hoe lang praat ek al met myself? O ja, ek het die antwoorde nou gaan soek van die Bybel vasbrand, hè. Is ook maar goed, is ook maar goed. Iemand soek hyper my way. You know, en ek weet my way. I did it my way. Of course, dit is precies wat jy gaan kry. I did it my way van Frank Sinatra. Tot ons toe kyk, wie is hierdie wat my way versoek? Okay, daar is vader. Vader Chance het gegeven ons die antwoorde. Daar is hy. En vader is een vader, so vader kan nie verkeerd antwoord. Ons gaan die antwoorde later reveal. Ja, vader is een vader. Daar is hy. Iemand vraag, speel asseblief vir my my way ter herdenking van my paps Charlie Burrell. Geseende navie vir amal. And that's exactly what we're going to give to you. Here it is.

0: ze heibi dang, daar zei vader daar die antwoord gegeven.
1: Een wolk heeft Jezus bestek voor je opgevallen in de hemel. En dan was dat twee engelen in wit gekleed wat langs hulle verskynen. Sommigen zeggen twee mans in wit gekleed, twee engelen in wit gekleed wat langs hulle verskynen. Toen Jezus dan nou opgeneem is in die hemel. Die tijd nou 9:47. Hij is ingeskakeld op NFM. So Rissa is al reeds weg met die, om u te vat na al wat de mol toe is. Nee, om u te vat na al wat de mol toe is. Luister dan, het ek ook een keer vir u saamgebring. Die Song of Hope gaan ek vir dat metro dit vir my in my kassie laai. Van Zwi Dolungu. Zwi Dolungu. Ek hoop ek spreek het toch maar recht uit, nee. Ek wil nou nie vir u verkeerde kunstenaar hier gee nie. Girl in the Mirror. Net na Girl in the Mirror kom ek terug en ek gaan vir u sê, vir eers my story is uit. Maar kom ons luister net gewoon na Girl in the Mirror. Baie dankie vir een en elkeen wat hulle liedjies ingestuur het en hulle keuses ingestuur het om na te luister hier op 'n Saterdagoggend tussen 9 en

Jammer daar, luisteraars, ek stop nou wrachtig my eie liekie. Hoe krijg ek dit recht hier op een saterdagochtend? Ek kan ons nou nie sikke dinge aanvang. Nee, maar sikke maar, hoeveel is vandag? Is nog ver van paie dag af. Kom ons kyk of ons God vir Girl in the Mirror weer kan

0: Opsoek na gehalte kruide en hiersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Hey Tambo, imam para weekend pitcher blind. Didinga nje 250 skafti nsabandwana.
2: Jonga, uke wayizama iCash Advance kwi e-wallet.
1: iCash Advance kwi e-wallet.
2: Ewe, ungafumana namalini na uqala ku 50 rand kwayakhonzala. Uhlawula nje inhlawulo engephi kube kanye. WhatsApp uhayi ku 0873925538 ulandele biyalelo.
1: Jo, uhlalele Grootman.
3: Hlala usegemini, faka isicelo seCash Advance namhlanje nge-e-wallet entsha ephuculiweyo enakho konke. FNB, uncedo lutshintsha yonke into. Kukho imiqathango. iCash Advance ixhomekeke kumqathango yokuba unakho na ukuhlawula ityala. FNB, icandelo leFirst Rand Bank Limited, iziko lisemthethweni lenkonzo zezimali nemalimboleko.
4: Hello everybody, this is Dawny. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Buerta, More to All, only on Eden FM.

0: Hello, everybody. This is Dornay. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Buerta, Wall to All, only on Eden FM.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity, be part.

Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Voice notes, messages and requests can be sent any time of the week to me, Roger Jacobs, at 083-449-2047.
1: Molweni, yho, ndibizwe kwi-interview yesibini. Hey, kuzawufuneka ndilungise iinwele zam. Cela ukwe 200.
2: Siza kwenza iplani nomizana.
3: Mtshana, ndiza kuyithumela imali. Iza kuphuma kwibhanki yam ingene ngqoko iwalethi yakho. Wena bhalisa nje uWhatsApp uhayi ku-087-392-5538. Ulandele imiyalelo.
1: Hey, sendibhalisile ndafaka ne-PayShap ID yam. Enkosi lume.
2: Ndikunqwenelela ithamsanqa.
4: Hlawula uphinde uhlawulwe ukusuka nakweyiphi na ibhanki nge-e-wallet entsha nephuculiweyo enakho konke. Maxa wambi ukuze uhlale usegeyimini kufuneka ube nomfaneleko. FNB, uncedo lutshintsha yonke into. Ngokwemiqathango, FNB, icandelo le-First Rand Bank Limited, iziko lisemthethweni leenkonzo zezimali nemalimboleko.
5: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die uitsoorende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

0: 回南北店就回南北店回南北店就你北店就你叫克朗布尼那克雷亚，我就木得印了木得嘞，胡塞顿就变，但阿索内苏西尔，巴耶西尔，这个安布莱尔，我来克朗布，那就变呐。Muy an feo feala er kung Finlandi fan na isna af.
1: Ja, nee, Johnny, dan net ons ook nog zo'n paar boodschappen gekregen wat ze in de hand pit in Johnny en alle partytimers, alle partytimaatjes, ons gaan niet die topic. Die mix klopt lekker. Jelle moet lekker slapen met baie liefde. Dat is de eerste en Anka Baba, baie kerel en juffrouw Talia. Ja, dat is dan van die boodschappen. Dit weer eerst van onze luisteraars zei Johnny dat onze WhatsApp het nu helemaal verdwijnt. Van die scherm af, ons is bezig om te kijken of ons hulle niet gewoon weer in handen kan krijgen. Nie. Wat bot daarmee gemaakt, het, maar onze WhatsApp is bot weg.
2: Ja, hij stapt toe. Hij stapt toe. Maar Piet, ik zie die tijd is redder bezig om vannacht uit te lopen.
1: Wow.
2: Ons is alweer bezig om ons is bij hem.
1: Yeah.
2: Bij onze sympathie slot. Ja, soos ons altyd sê, hier is maar net die gedeelte waar ons ons medelee betoon en wat ons vir ons partytimers of wie ook al, of wie hulle ook al ken, wat een beetje hartseer is, wat levensverlies gelei het en wat by open graf is daar, dat hulle ons wil sê, ons is in gedagte en in gebed en in ons harte is ons saam met julle en ons hoop dat hierdie lied wat ons gewoonlik speel dat het daarom een bykie sal bijdra tot die verlichting van die pijn en die afdroog van die trane. Piet, ek wil daarom ook daar vir ons groot vriend Christy Nobel wil ons ook sê sterkte daar met die ingang van Lisbeth en ons wil vir hulle sê dat in tye van troefheid is God baie, baie nabij.
1: Ja, nee, Johnny, dan het ek een boodskap gekregen. Hy het oudsoring uit Jolande, wat sê, ons moet toch denk aan die families van die 11 mense wat gesterf het verlede week tydens die vloede. En ja, dan die windstorm het ook baie skade aangerig.
2: Mm.
1: Selfs, dat is nie meer daar nie, ons het ook hier het ons verneem van sterfgevallen. So vir die families van die persone wat hierin gegaan het, sê ons ook sterkte. En Johnny, ook met die storm, baie mense het baie verloor.
2: Ja, nie, rarig.
1: En ja, ons is blij dat jy nou nog saam met ons kan wees. En ook sterkte daar met die herstelwerk en alles wat nou nog gaat doen met God.
2: Ja.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichler, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
2: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
3: The George Community Church, where the difference you experience becomes the difference that you make. He knows my name.
4: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden

0: Luister na die ontbytprogram op weekdae tussen 6 en 9 vir nuus, weer, sport en verkeer. 'N lekker vol program met alles wat jy nodig het voor jy gaan.
1: Let's go. Go. Go. Go. Go.